0: ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱫ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱳᱥᱴ ᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱣ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱣ ᱵᱤᱡᱽ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱤᱭ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱵᱚ ᱡᱟᱸᱪᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱸᱪᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱸᱪ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱸᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱥᱤᱥᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱸᱪ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱴᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱭᱴᱨᱳᱡᱮᱱ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱮᱴ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱰ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱞᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱪᱤᱡᱽ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱪᱤᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱨᱞᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱸᱪ ᱛᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱪᱚᱠᱨᱫᱟᱨᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱴ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱸᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱴ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱠᱤᱴ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱡᱟᱸᱪ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮᱞᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱚ
1: ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ
0: ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱛᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱚᱠᱷᱚᱸᱰ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴ ᱯᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱟᱢᱩᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱮᱥᱴᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱞᱚᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱞᱚᱴ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱞᱚᱴ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱤᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱢᱩᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱩᱢᱩᱞ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱢᱩᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱞᱚᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱨ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ 6 ᱤᱧᱪ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ 6 ᱤᱧᱪ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱪᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱜᱟᱰᱞᱟᱜ ᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱤ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱚᱱᱟ 1 ᱥᱮ 1.5 ᱤᱧᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚ ᱞᱟᱦᱮᱨ ᱚᱰᱚᱠᱟ ᱪᱷᱤᱞᱟᱹ ᱚᱰᱚᱠᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ 5-6 ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱠᱤᱞᱳ ᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱳᱡᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱠᱥ ᱢᱤᱠᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱫᱷᱟ ᱠᱤᱞᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣ ᱪᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱞᱚᱴ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ